0: huidige politieke leiders in Europa de toekomst van die Europese structuur en van de gemeenschap die dus bezig is te veranderen in iets anders? Maar wat wil men daarbij? Wat zal dat anders zijn? Is het een soort confederatie? Is het een federale structuur? Is het iets van, ik weet niet, functioneel georganiseerd? Maar wat willen ze eigenlijk?
1: À partir de là, on peut se demander si, et même on peut croire, que les négociations économiques qui vont reprendre aboutiront à un résultat satisfaisant. Par l'intervention de la France,
2: thank you.